In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd Milestones. En opname later uit datzelfde jaar van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions, beide uitgebracht op Columbia Records. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een serie uitzendingen die in het teken staan van 100 jaar Miles Davis en 100 jaar John Coltrane. In deze serie komen de complete opnamen aan bod van het legendarische Miles Davis Sextet met onder andere John Coltrane. Deze groep bestond van 1957 tot en met 1959. Davis vatte eind 1957 het plan op om zijn toenmalige legendarische quintet uit te breiden tot een sextet door toevoeging van alt-saxofonist Julian Cannonball Adderley. Niet lang na de opname van het album Milestones vertrokken pianist Red Garland en drummer Philly Joe Jones. Ze werden vervangen door pianist Bill Evans en drummer Jimmy Cobb. In deze nieuwe samenstelling werden op 26 mei 1958 opnamen gemaakt in de Columbia 30th Street Studio in New York. Deze zijn pas in 1991 in zijn geheel uitgebracht door Columbia op een compilatiealbum getiteld 58 Sessions. U hoort in deze uitzending twee tracks hiervan, met in de bezetting Miles Davis op trompet, John Coltrane op de tenorsax, Cannonball Adderley op altsax, Bill Evans op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Als eerste klinkt in slow medium tempo de ballad Stella by Starlight van Victor Young. Na het korte rubato intro van Bill Evans vertolkt Miles Davis op schitterende wijze de melodie in tempo, waarna Coltrane het overneemt en drummer Jimmy Cobb op het juiste moment zijn sticks pakt. Bill Evans speelt een prachtige half chorus, waarna Davis het weer afsluit. Een klein meesterwerkje. Als tweede en laatste stuk van deze sessie hoort u de Cole Porter Standard Love for Sale. In deze zeer swingende uitvoering mag de gloedvolle solo van Cannonball Adderley wel even extra worden genoemd.

0: Dat waren twee stukken van het Miles Davis Sextet. Het sextet speelde op 3 juli 1958 op het befaamde Newport Jazz Festival in Rhode Island. Dit concert is opgenomen en uitgebracht op Columbia onder de titel Miles Davis at Newport 1958. U krijgt het volledige concert te horen met in de bezetting Miles Davis, John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers en Jimmy Cobb. U hoort de introductie van de groep door Willis Conover, de programmamaker van de legendarische Voice of America-uitzendingen. Het eerste stuk is een compositie van Charlie Parker, getiteld Aliucha. Er wordt afgeteld in een moordend tempo. Alle solisten zijn hier direct in topvorm en drummer Jimmy Cobb houdt iedereen haarscherp bij de les. Vervolgens wordt van Thelonious Monk de blues Straight Note Chaser ingezet. De swingende medium tempo groove die Paul Chambers en Jimmy Cobb hier neerzetten achter de solo van Miles Davis is van een ongekende klasse. Als derde stuk hoort u van Miles Davis zijn bekende compositie Friend Dance. De two-beat begeleiding van Paul Chambers is zo swingend. Bij John Coltrane komen zijn Sheets of Sound om de hoek kijken.
1: In the Ellington conception, it isn't the instrument that's being played that makes the difference, but the man who plays it. The leader of our next group has found himself in the same situation which Mr. Ellington has known, that of establishing a very distinctive, original, personal sound, and then hearing it coming back from all his admirers and being forced to extend his own creative boundaries once again to find something that is, again, distinctively his own. I'd like to introduce the members of the group, one at a time. At the drums, Jimmy Cobb. Jimmy? On bass, Paul Chambers. At the piano, Bill Evans. Tenor saxophone, John Coltrane. Alto, Julian Cannonball Adderley.
2: One moment, boys, don't touch her.
1: And the leader, trumpet, Miles Davis.
3: Thank you, Edward R. Murrow.

U hoorde het Miles Davis Sextet op het Newport Festival in 1958. Tot slot van deze uitzending nog drie tracks van dit concert. Als eerste hoort u, gebaseerd op een blueschema, Two Bass Hit, geschreven door John Lewis en Dizzy Gillespie. John Coltrane is hier de enige solist en in zijn spel is al duidelijk een enorme ontwikkeling hoorbaar. Dat geldt ook voor het volgende stuk, de bekende standaard Bye Bye Blackbird. Coltrane steelt wederom de show en de groove van Chambers en Cobb is hier weer zo swingend, vooral onder de voortreffelijke solo van Miles Davis. Tot slot hoort u The Theme van Davis, waarin Jimmy Cobb behoorlijk is geïnspireerd door zijn illustere voorganger Philly Joe Jones.

U heeft geluisterd naar opname uit 1958 van Miles Davis, afkomstig van de cd 58 Sessions en opname uit 1958 van de cd Miles Davis at Newport, The Bootleg Series Volume 4. Dit was House of Hardbop, samenstelling Erik Ineke.

Hard Bop bij de Concertzender en World of Jazz. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische jazzgitarist René Thomas. Deze heel bijzondere gitarist werd geboren in Luik op 25 februari 1926 en leerde op jonge leeftijd al gitaar spelen. Hij had geen ambities voor een muzikale carrière, tot hij gitarist Django Reinhardt ontdekte. Maar ook bebop-gitarist Jimmy Rainey. De gypsy feel van Reinhardt en de bebop-lijnen van Rainey waren bepalend voor de ontwikkeling van Thomas. In België speelde hij regelmatig met Bobby Jaspard en Jacques Pelzer. In 1953 trok hij naar Parijs en werd al snel een bekendheid binnen de Parijse jazzscene. Hij nam daar een album op onder zijn eigen naam. In 1956 emigreerde hij naar Canada, van waaruit hij regelmatig naar New York ging. Hij speelde daar met onder andere Sonny Rollins, die zeer onder de indruk was van zijn spel. In 1962 was hij terug in Parijs en speelde regelmatig met Chet Baker, Kenny Clarke en Lou Bennett. Eind 1970 tot eind 1971 speelde hij in het Europese kwartet van Stan Getz. Dat deed hij samen met Eddie Louise en Bernard Luba. Op 7 en 8 september 1960 nam hij in New York een album op onder zijn eigen naam voor het Jazzland label. De titel Guitar Groove. Dit album krijgt u helemaal te horen. In de bezetting Thomas gitaar, J.R. Montrose tenorsax, Hot O'Brien piano, Teddy Kotick bas, Albert Heath drums. We beginnen met een compositie van J.R. Montrose getiteld Spontaneous Effort. Drummer Albert Heath zet een duidelijk intro neer van 8 maten en dan volgt het thema in een swingend uptempo. Het is gebaseerd op de akkoorden van de bekende standaard Out of Nowhere. René Thomas speelt 3 chorussen die klinken als een klok. Een perfecte binnenkomer. Vervolgens een prachtige uitvoering van de ballad Ruby, My Dear, geschreven door Thelonious Monk. Zowel J.R. Montrose als René Thomas zijn hier lyrisch op hun best. Tot slot, geschreven door Jimmy Van Heusen, de standaard Like Someone in Love. Het wordt uitgevoerd in een kwartetbezetting en het is een feature voor René Thomas. De invloed van Jimmy Rainey is hier onmiskenbaar, toch alleen als inspiratiebron. Thomas vertelt toch zijn eigen mooie verhaal en het slot is een knipoog naar Sonny Rollins.

U hoort nog vier tracks van dit album met in de bezetting René Thomas, J.R. Monterose, Hot O'Brien, Teddy Kodak en Albert Heath. Het eerste, een stuk geschreven door Monterose, getiteld MTC. Lekker samenspel van Monterose en Thomas, waarbij het qua vorm opletten geblazen is. Vervolgens hoort u van Miles Davis de compositie Milestones. Nee, niet te verwarren met het latere Milestones, ook van Davis. Bij deze eerste versie zijn de harmonieën niet gemakkelijk, maar deze heren hebben er absoluut geen problemen mee. Van George Gershwin is de prachtige ballad How Long Has This Been Going On. Wederom een feature voor Thomas. En ja, het is een meesterwerkje met begeleiding van alleen bas en drums. Tot slot nog een hardswingende blues en dat werd Green Street Scene van J.R. Monterose.

U luistert naar het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel van een tweedelige uitzending over de legendarische Belgische hardbop-gitarist René Thomas. In 1962 keerde Thomas terug uit de Verenigde Staten en was hij weer veel te vinden in Parijs. Hij trad regelmatig op met bekende organisten zoals Lou Bennett en Eddie Lewis. Ook vaak met drummer Kenny Clarke en dat was dus een fraai trio. In 1968 stond Thomas als lid van het Eddie Lewis trio samen met Kenny Clarke in de studio Davout in Parijs. Ze maakten daar een opname voor het Dreyfus label. Dit weergeloze album is pas in 1999 uitgebracht met de titel Eddie Lewis Trio. Kenny Clarke, René Thomas. U hoort nu alvast twee tracks van dit album. Als eerste de compositie Nardis van Miles Davis. Een stuk dat bekend is geworden door de vele uitvoeringen van pianist Bill Evans. Het trio klinkt als een kleine big band en het swingt genadeloos. Inspirerende solo's van Eddie Lewis en René Thomas. Tot slot een compositie van Thomas getiteld Blue Tempo. Na het in half tempo en rubato gespeelde thema zet Kenny Clarke een uptempo neer en gaat het trio in vliegende vaart van start en brengt Clarke het geheel ook weer veilig thuis.

De onlangs overleden muzikus Jack de Jonette had een zeer brede interesse in de muziek. Hij noemde zijn eigen spel multidirectional. Nu nog twee tracks van Demon's Dance. Het eerste, geschreven door Jackie McLean, het snelle fugue, een 16 maten schema en let vooral op de formidabele interactie van Jack de Jonette met alle solisten. En dan tot slot een compositie van Cal Massey. De titel Message from Train. Het is een ode aan de in 1967 overleden iconische tenorsaxofonist John Coltrane. Een hoofdrol is hier zeker voor de Jonette weggelegd.

De laatste opnamen van deze uitzending zijn bijzonder. Het zijn namelijk opnamen uit het privéarchief van Jack de Jonet. Ze zijn in 2024 uitgebracht. Het betreft een optreden van pianist McCoy Tyner, tenorsaxofonist Joe Henderson, bassist Henry Grimes en de drummer in de legendarische jazzclub Slugs in New York. Het is dan december 1966. De opnamen die u nu hoort hebben een ongelooflijke intense energie en een drive die werd vastgehouden tot aan de laatste noot. Het album is uitgebracht op Blue Note met de veelzeggende titel Forces of Nature. Als eerste hoort u de 26 minuten lange blues van Joe Henderson met de titel In and Out. De interactie is van zeer hoog niveau en de Jonet heeft zijn oren wagenwijd openstaan. Tot slot wederom een Joe Henderson compositie Isotope. Dat de Jonet deze opname liet uitbrengen is volkomen begrijpelijk. De muziek is namelijk tijdloos. Jack de Jonet overleed op 26 oktober 2025.

drummer in Chicago. Dat kwam ook door zijn brede muzikale belangstelling voor rhythm and blues, hardbop en avant-garde. Hij trad ook af en toe op in het orkest van Sun Ra. In 1966 vestigde hij zich in New York en maakte al snel furoren bij het kwartet van Charles Lloyd. Daarna volgden tournees met Bill Evans, Stan Getz en het quintet van Miles Davis. Zijn 40 jaar durende verbintenis met Keith Jarrett bracht hem wereldfaam. Hij schreef ook muziek voor zijn eigen groepen en door zijn eclectisch en zeer energieke en swingende manier van spelen werd zijn spel van grote invloed op een hele nieuwe generatie drummers. In dit programma belichten we uitsluitend zijn spel als sideman in diverse hardbop-formaties. Op 24 september 1965 bijvoorbeeld was Jack de Jonette de drummer bij een opname in de Van Gelder Studio in New Jersey met een quintet van altist Jackie McLean. Het waren opnamen voor het bekende Blue Note label. Ze werden uitgebracht onder de titel Jackknife. In de bezetting hoort u McLean op altsax, Charles Tolliver afgewisseld met Lee Morgan trompet, Larry Willis piano, Larry Ridley contrabas en de Jonette op drums. Als eerste een compositie van trompetist Charles Tolliver getiteld On the Nile. In zeskwartsmaat roept dit stuk onmiddellijk de associatie op met de modale Coltrane-periode van de eerste helft van de jaren 60. Intens, energiek en met een diepe Elvin Jones-achtige groove van de Jonette. De Jonette is ook de componist van het volgende stuk, Climax. Een zeer swingend, modaal uptempo stuk met ditmaal op trompet Lee Morgan. Alle solisten zijn hier in topvorm en de 23-jarige Jack de Jonette speelt hier een geweldige drumchorus.

De onlangs overleden Jack de Jonette had een zeer brede interesse in de muziek en hij noemde zijn eigen spel multidirectional. In deze uitzending horen we vooral zijn hardpop-opname uit de tweede helft van de jaren 60. U hoort nog 3 stukken van het album Jackknife. Als eerste een compositie van Lee Morgan met de titel Soft Blue. Dit is het enige stuk waarin beide trompetisten aanwezig zijn en soleren. Morgan is duidelijk zichzelf en bij Charles Tolliver is nog de invloed van Freddie Hubbard aanwezig. Maar wat een geweldige sound hebben ze samen. Vervolgens hoort u het titelstuk van het album Jackknife, geschreven door Tolliver. Een uptempo nummer waar de vonken vanaf vliegen. De ritmesectie swingt als een trein en de Jonette zit de solisten flink achter hun broek. Het laatste stuk is van Jackie McLean en heet Blue Fable. Lee Morgan is hier weer de trompetist en speelt net als McLean de sterren van de hemel. Bij de ritmesectie is er geen spel tussen te krijgen en bij de begeleiding van Jack de Jonette is de invloed van zijn held Roy Haynes duidelijk hoorbaar.

Op 22 december 1967 was Jack de Jonette weer de drummer bij een opname onder leiding van Jackie McLean. Het betreft een opname voor Blue Note die pas werd uitgebracht in 1970 onder de titel Demons Dance. U hoort van dit album twee stukken met in de bezetting McLean op altsax, Woody Shaw trompet, Lamont Johnson piano, Scotty Holt bas en Jack de Jonette achter de drums. Als eerste het titelstuk van de plaat Demons Dance. Het is geschreven door Jackie McLean. Een compositie in driekwartsmaat en bij de opening is het al snel duidelijk dat het een duivelse dans gaat worden. Jack de Jonette speelt hier met een Elvin Jones-achtige triolenfeel en pianist Lamont Johnson is in een behoorlijke McCoy Tyner mood. Ze vormen met bassist Scotty Holt een perfecte inspiratiebron voor de voortreffelijk spelende blazers. Tot slot een lyrische uitvoering van de ballad Toyland van componist Cal Massey.

U hoort van hetzelfde album de compositie Charles Christopher, geschreven door Phil Woods als een tribute aan zijn grote voorbeeld Charlie Parker. En wat voor een tribute. Het swingt de pan uit met inspirerende solo's van Woods en Tommy Flanagan en zeer muzikale Force van Kenny Washington. Vervolgens hoort u een stuk geschreven door Jerry Dutchen, getiteld Butter. Dat is opgedragen aan trombonist Quinton Butter Jackson. Een briljante uitvoering en wat een groove. De geweldige bassist George Mraz is een belangrijke solist in de Franz Lehár-compositie Dein ist mein ganzes Herz, oftewel Yours is my heart alone. In de bekende walk-in ballad Blue and Sentimental van Count Basie hoort hij Phil Woods wederom schitteren op de klarinet.

En u hoort nog 4 tracks van hetzelfde album, met als eerste een compositie van Hal Crook, getiteld Origins. Een swingend uptempo stuk met een energiek duet van Phil Woods en Kenny Washington. En dan volgt van Johnny Mercer het titelstuk van dit album, Here's to My Lady. Tommy Flanagan laat hier horen waarom hij zo'n veelgevraagd subtiel swingend pianist was. En een andere bekende pianist, Bill Evans, schreef het volgende stuk, Waltz for Debbie, waarin u Woods wederom hoort op de klarinet. Tot besluit een zeer swingende uitvoering van de Hal Galper's compositie Just Us. Let u vooral op het citaat uit Isn't It a Lovely Day in de solo van Phil Woods.

U krijgt van dit album, Alive and Well in Paris, nog 3 stukken te horen. Eerst nu Freedom Jazz Dance, geschreven door Eddie Harris. Het stuk heeft een simpele vorm en na een intro van 8 maten volgt het thema waarna geïmproviseerd wordt over een schema van 8 maten. De kunst is natuurlijk, wat maak je ervan? Nou, dat lukt Phil Woods met deze formatie zeer goed. Woods speelt weer met veel passie en de pianosolo van George Grunz en de drumsolo van Daniel Humbert hebben geen gebrek aan intensiteit. Het geheel swingt de pan uit. Stolen Moments is een bekende jazz-standard geschreven door Oliver Nelson. Woods speelt hier een geweldige solo waarin, na een aantal chorussen, de ritmesectie het tempo verdubbelt en datzelfde gebeurt ook onder de swingende piano-solo van Grunz. Dan weer gevolgd door een mooie bas-solo van Texier. Tot slot van dit album een korte maar krachtige uitvoering van de Sonny Rollins-compositie Doxy. Met dit album heeft Phil Woods zijn studioverleden helemaal achter zich verlaten en hij speelt de sterren van de hemel.

Met zijn European Rhythm Machine trad Woods op in heel Europa en ook op het befaamde Newport Jazz Festival in de Verenigde Staten. In 1970 verliet George Grant de band en werd vervangen door de Engelse pianist Gordon Beck. Van deze samenstelling hoort u twee stukken. Die komen van het album Phil Woods and His European Rhythm Machine, opgenomen op 5 juli 1970 in de Europa Sonor Studio in Parijs. Het werd uitgebracht op het Inner City label. Het is tevens het vierde en laatste album van Phil Woods met deze groep. In hun laatste periode werd de muziek steeds vrijer en ook de funky en elektronische invloeden van die tijd zijn duidelijk aanwezig. Als eerste hoor je een compositie van Beck met de titel Ultimate Choice. Daniel Humert opent met een open drumsolo, waarna het thema in een ongelooflijk razend tempo wordt ingezet en de solo's bewegen zich tussen tempo en rubato. Gordon Beck laat hier tevens horen wat een fabelachtige pianist hij is. De interacties van de hele groep zijn hier op heel hoog niveau. Tot slot een funky compositie van Phil Woods, Chromatic Banana. Beck speelt hier op een Fender Rhodes en de muziek beweegt zich tussen rock, funk en vrije improvisatie. Met deze groep liet Phil Woods duidelijk horen dat hij als bebopper absoluut niet bang was voor andere muzikale vormen.

U heeft geluisterd naar opname uit 1968 van Phil Woods. Ze kwamen van de cd Alive and Well in Paris, uitgebracht op EMI, en opname uit 1970 van Phil Woods, afkomstig van de cd Phil Woods and His European Jazz Machine, uitgebracht op Inner City Records. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Van hetzelfde album komt het beroemde When You Wish Upon a Star. Het is geschreven door Leigh Harline en Ned Washington in 1940 en dat deden ze voor de Disney-animatiefilm Pinocchio. Het begin van het thema wordt rubato ingezet, samen met de vette drums van Felix Simtane. Daarna zet bassist Jean-Louis Racine-Foss bij de bridge een hoog tempo in en volgt er een swingende tenorsolo van John Ruocco. En daarna verdwijnt het thema langzaam in het heelal. Vervolgens hoort u het al even oude Sweet Lorraine van Cliff Burwell. Dit stuk werd in 1940 voor het eerst opgenomen door het trio van zanger Nat King Cole. Maar deze versie van John Ruocco met zijn trio mag er ook zijn. Cherokee van Ray Noble is een classic. En wel in het bebop-repertoire van menig jazzmuzikus. Meestal wordt dit stuk uitgevoerd in een razendsnel tempo en dat is ook hier het geval. John Ruocco schudt hier even 3 chorussen achteloos uit zijn mouw en Felix Simtane neemt ook nog even een zeer melodisch chorus voor zijn rekening. Chapeau, heren.

Nog twee tracks van dit album, A Ghost of a Chance. Het eerste, het bekende Stardust van Hoagie Carmichael. Deze ballad wordt schitterend uitgevoerd in een uiterst langzaam tempo. Als laatste, van Harold Arlen en Johnny Mercer, Blues in the Night, uitgevoerd in een double time feel. In de tweede helft van de jaren 90 trad John Rocco toe tot de Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen en het was voor de opname van een omvangrijk Billy Strayhorn project. Tot slot van deze uitzending hoort u van het album Something to Live For, uitgebracht op Challenge, John Rocco als klarinetsolist in de Billy Strayhorn compositie Everything is Capacitic. Later kreeg John Rocco zelf de leiding van dit orkest. Hij was een unieke muzikale tovenaar en een topsolist van internationale allure. John Rocco overleed op 21 mei 2025 in Den Haag.

Winehouse of Hardbop heeft geluisterd naar opname uit 1999 van het trio Ruoco Simtain Racinfos, afkomstig van de cd A Ghost of a Chance, en een opname uit 1999 van het Dutch Jazz Orchestra onder leiding van Jerry van Rooyen, afkomstig van de cd Something to Live For, uitgebracht op Challenge. Dit uur werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop bij Concertcenter en World of Jazz. Vandaag opname van de legendarische Nederlandse hardbopgroep The Diamond Five. Deze succesvolle groep werd opgericht in 1958 door pianist Kees Slinger voor een vast engagement in de Amsterdamse jazzclub De Scheherazade. Ze traden daar avond na avond op, vanaf oktober 1958 tot en met april 1962. En begeleidde daar ook vele beroemde solisten als Stan Getz, Benny Bailey en Phil Woods. De bezetting van de groep bestond uit Kees Mal, trompet, bugel en ventieltrombone, Harry Verbeke, tenorsax, Dick van der Capelle, bas, John Engels, drums en pianist en leider Kees Slinger. Bassist Dick van der Capelle werd al spoedig na een ernstig oogongeluk in 1959 vervangen door bassist Jacques Scholz. Ze traden ook regelmatig op voor de VARA Radio en op diverse Nederlandse podia. Toen in 1960 Boys Big Band werd opgericht, vormden ze de basis voor deze band. In 1962

U hoort opnamen die Jimmy en Doc Rainey samen hebben gemaakt. In 1981, 82 en 83 organiseerde de toenmalige leraar Duits uit Enschede, Gerry Tekens, tournees door Europa voor Jimmy Rainey. Hij was een zeer groot liefhebber van diens spel en stelde een kwartet samen voor hem en zijn zoon Doc. Op verzoek van Doc werd op bas de zeer talentvolle Jesper Loengaard gevraagd en op verzoek van Jimmy mocht de samensteller van dit programma, Erik Ineke, plaatsnemen achter de drums. Tijdens de eerste tournee in 1981 bleek al snel dat de groep heel goed op elkaar ingespeeld raakte en op het eind van de tournee besloot Gerry Tekens om dit voor de eeuwigheid vast te laten leggen. Hij boekte de Vendel Sound Studio in Loenen aan de Vecht en op 27 februari 1981 werd het album Rainey 81 opgenomen. Het werd tevens het eerste album voor het kerstverse, later internationaal bekend geworden label Criss Cross van Tekens. U hoort bijna het volledige album met als eerste stuk de Cole Porter standard What Is This Thing Called Love. Jimmy Rainey speelt hierin een schitterende solo, gevolgd door Doc Rainey die zeer geïnspireerd wordt door zijn vader en ook zijn begeleiding is van hoog niveau. Het geheel swingt de pan uit. Vervolgens in een slow medium tempo de Kurt Weill compositie This Is New. Het thema wordt hier prachtig uitgevoerd door Jimmy, gevolgd door Doc, met tot slot een zeer melodische bassolo van Loengaard. Harold Arlen schreef My Shining Hour. Het wordt uitgevoerd in een uptempo en het is een feature voor Jimmy Rainey en de programmamaker achter de drums.

U hoort nog drie stukken van dit album, waarvan als eerste het bijna nooit op gitaar uitgevoerde nummer Periscope. Het is van pianist Bill Evans. Vervolgens de standaard Sweet and Lovely van Arnheim, Lemire en Tobias. De solisten hier zijn Jesper Lundgaard, Doug Rainey en last but not least Jimmy Rainey. Tot slot een wervelende compositie van Jimmy Rainey getiteld Jewish Chive en English Brick. Het samenspel van de beide Raineys is subliem. Jimmy overleed op 10 mei 1995. Doug stierf op 1 mei 2016. Er is een prachtige website samengesteld door John Rainey ter nagedachtenis van Jimmy en Doug. De titel The Rainey Legacy op johnrainey.com. Zeer de moeite waard.

U heeft geluisterd naar opname uit 1979 van Jimmy en Doug Rainey. Ze kwamen van de cd Stolen Moments, uitgebracht op Steeplechase, en opname uit 1981, afkomstig van de cd Rainey 81, uitgebracht op Criss Cross. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is House of Hard Bop op de Concertzender en World of Jazz. Vandaag luistert u naar het tweede deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. In deze tweede uitzending hoort u opname van Doug Rainey. Het gaat om opname uit het begin van zijn carrière in de jaren 70 en over latere opname uit de jaren 90. Geboren op 29 augustus in New York als zoon van Jimmy Rainey, begon hij gitaar te spelen op 14-jarige leeftijd, geïnspireerd door rock and blues. Op zijn 17e jaar kreeg hij volledig de smaak van jazz te pakken en speelde een jaar later zijn eerste gigs met de legendarische bebop-pianist Al Haig. Op zijn 20e ging hij op tournee naar Europa met zijn vader Jimmy. Uiteindelijk vestigde hij zich in Kopenhagen en werkte onder andere met Chet Baker, Dexter Gordon en Johnny Griffin. Hij maakte zijn debuutalbum op 21-jarige leeftijd voor het bekende Deense Steeplechase-label van producer Niels Winter. Het album werd opgenomen op 28 en 29 september 1977 in de Sweet Silent Studio in Kopenhagen en uitgebracht onder de titel Introducing Doug Rainey. U hoort van deze opname drie stukken met in de bezetting Doug op gitaar, Duke Jordan op piano, Hugo Rasmussen op bas en Billy Hart op slagwerk. Als eerste hoort u een blues van John Coltrane en dat is Mr. PC, opgedragen aan bassist Paul Chambers. Doug Rainey gaat direct van start met een geweldige solo en net als zijn vader soleert hij als een blazer, intens en vloeiend. Drummer Billy Hart zit hem swingend en met veel energie achter de broek. Vervolgens hoort u de

In dit programma House of Hard Bop luistert u naar het eerste deel van een driedelige reeks met opname van Amerikaanse jazzgitaristen Jimmy en Doug Rainey. Platenproducer Don Schlitten organiseerde in het voorjaar van 1976 een package tour naar Japan met de fine fleur van de bebop, met Jimmy Rainey, Barry Harris, Charles McPherson, Sam Jones en Leroy Williams. Op 12 en 14 april 1976 werd er opgetreden in Tokio. Je hoort Just Friends van John Klenner, uitgevoerd in een vrij snel tempo met aan het slot nog een 4-on-4 chorus met de zeer vloeiend spelende drummer Leroy Williams. Hierop volgt van Joseph Kosma het bekende Autumn Leaves. Rainey speelt hier weer een schitterende solo met een swingende en alerte begeleiding van de ritmesectie. Vervolgens hoort u van Victor Young de standaard Stella by Starlight. Hier hoort u Rainey zonder begeleiding en laat hij horen dat hij behoort tot de allerbeste gitaristen in de jazz. Here's That Rainy Day is geschreven door Jimmy Van Heusen. In deze relaxed, swingende uitvoering hoort ook nog een mooie bassolo van Sam Jones.

Dit is het programma House of Hardbop. Van Ray Noble hoort u Cherokee in een razendsnel tempo, wat voor Jimmy Rainey geen enkel probleem is. Hij fraseert als een blazer en daardoor klinken zijn lijnen zo mooi vloeiend. Leroy Williams speelt nog een mooie relaxte drumsolo, wat niet gemakkelijk is in zo'n hoog tempo. Ten slotte hoort u de complete All-Star bezetting met Jimmy Rainey, verder alt-saxofonist Charles McPherson, pianist Barry Harris, bassist Sam Jones en Williams in twee bebop classics geschreven door Dizzy Gillespie, getiteld Groovin' High en Blue and Boogie. A Good Time Was Had By All. In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 1976 van Jimmy Rainey, afkomstig van de CD The Complete Jimmy Rainey in Tokyo, uitgebracht op het Xanadu-label. Samenstelling van dit programma, Erik Ineke. Thank you.

Dit is House of Hard Bop bij Concertzender en World of Jazz. Vandaag het tweede deel van een tweedelige uitzending over de Amerikaanse jazzpianist en ook componist Herbie Hancock. Hancock werd geboren in Chicago, 12 april 1940, en kreeg klassiek pianoles vanaf zijn zevende. Toen hij 11 jaar oud was, speelde hij het eerste deel van een pianoconcert van Mozart met de Chicago Symphony. Als tiener kwam hij onder de indruk van jazzpianisten als George Shearing, Errol Garner, Oscar Peterson en Bill Evans. Ook de harmonieën van de vocale groep The High Lows met de arrangementen van Claire Fisher waren van grote invloed. Samen met Bill Evans, Maurice Ravel en Gil Evans, bepalend voor Herbie Hancock's harmonische concept. In Chicago trad hij al regelmatig op met Donald Byrd en Coleman Hawkins. In 1962 kreeg hij een contract van Blue Note Records. Zijn eerste plaat, Taking Off, was een succes. Zijn compositie Water Melon Man werd korte tijd later een hit, vooral door de uitvoering van Mongo Santa Maria. Al snel werd hij gevraagd door Miles Davis om in diens beroemde tweede quintet te spelen. De rest is geschiedenis, want hij groeide uit tot een ster van wereldformaat. In deze en volgende uitzendingen hoort u zijn sextetopname uit de jaren 60. Op 6 en 9 maart 1968 stond Hancock weer in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs voor opname in sextet en triobezetting. Deze opnames zijn uitgebracht op het album Speak Like a Child voor Blue Note. In de vorige uitzending hoorden we al een gedeelte van dit album en in deze uitzending volgen nog twee stukken. Met in de bezetting, naast Hancock aan de piano, hoort u Ted Jones, bugel, Peter Phillips, bastrombone, Jerry Dodgen, altfluit, Ron Carter, bas, Mickey Roker, drums. Als eerste een prachtige ballad, geschreven door Herbie Hancock, getiteld Goodbye to Childhood. Deze compositie reflecteert, zoals Hancock zelf zegt, that particular quality of sadness you feel at childhood being gone. De pianosolo is schitterend en het basspel van Ron Carter in de begeleiding is fenomenaal. Tot slot van dit album een compositie van Hancock getiteld The Sorcerer, opgedragen aan Miles Davis omdat hij hem muzikaal een mysterieuze tovenaar vindt. Uitgevoerd in triobezetting en wat een swingende uitvoering met het superieure ritme van Ron Carter en Mickey Roker.

In het tweede blok hoort u nog twee stukken en wel als eerste een prachtige ballad getiteld The Pleasure Is Mine. Herbie Hancock is hierin zelf de solist met een schitterende pianosolo en een knipoog naar Bill Evans. Het laatste stuk van deze sessie, And What If I Don't, heeft een bluesy R&B feeling en een super swingende groove. Hank Mobley speelt hierin een geweldige solo en als extra toevoeging hoort de gitarist Grant Green.

In dit derde en laatste onderdeel hoort u een gedeelte van Herbie Hancock's sextet-opname. Die werden gemaakt 6 en 9 maart 1968 in de Van Gelder Studio in New Jersey. De opnamen werden uitgebracht op Blue Note onder de titel Speak Like a Child. De bezetting: Hancock, piano, Ron Carter, bas, Mickey Roker, drums, Thad Jones, bugle, Peter Phillips, bastrombone, Jerry Judson, altfluit. De blazers worden hier uitsluitend gebruikt voor inkleuring en de piano met bas en drums spelen hierin de hoofdrol. Op 1A zijn alle composities en arrangementen van Hancock. Als eerste hoort u Riot en het valt direct op wat voor een fantastische bassist Ron Carter is. Swingend, inventief en hij volgt Herbie Hancock bijna telepathisch op de voet. Vervolgens hoort u het titelstuk Speak Like a Child. Een relaxed gespeeld stuk met een bossa feel. De partijen van de blazers en het spel van Hancock zijn bijna impressionistisch. Als intermezzo hoort u een compositie van Ron Carter uitgevoerd in trio-bezetting. Getiteld First Trip en zo swingend gespeeld met Herbie Hancock in absolute topvorm. Dat geldt in zeer grote mate ook voor Ron Carter en drummer Mickey Roker. En dan ten slotte hoort u Toys, weer met de blazers en een briljant spelende Hancock. Dit album is absoluut een van de hoogtepunten van Herbie Hancock uit die periode. Dat was dus in de jaren 60.

In dit uur House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van Herbie Hancock. Afkomstig van de cd My Point of View op Blue Note. En daarna opname uit 1968 van de cd Speak Like a Child, ook op Blue Note. Samenstelling Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Hard Bop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag een speciaal eerbetoon aan de vorige maand overleden Amerikaanse jazzdrummer Roy Haynes. Hij werd geboren op 13 maart 1924 in Boston en zijn carrière omvat een belangrijk stuk jazzgeschiedenis van zo'n 80 jaar. Hij had langere verbintenissen met Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Thelonious Monk, John Coltrane, Stan Getz, Chick Corea en Pat Metheny. Sinds de jaren 70 leidde hij regelmatig zijn eigen groepen met vaak jongere muzici. Zijn laatste was een kwartet met de veelzeggende naam Fountain of Youth. Met zijn vrij hoog gestemde snare drum kreeg hij de bijnaam Snapcrackle. Maar hoe modern die ook speelde, zijn bebop-frasering klonk er altijd in door. Op 26 en 27 maart 2001 stond Roy Haynes met een all-star groep in de Clinton Studios in New York. Hij nam daar een tribute-album op aan zijn vroegere werkgever, saxofonist Charlie Parker. Het album werd uitgebracht op het Dreyfus-label onder de titel Birds of a Feather. U hoort in deze uitzending bijna het volledige album. In de bezetting Roy Hargrove, trompet, Kenny Garrett, altsax, Dave Kikoski, piano, Dave Holland, bas en Haynes op drums. Als eerste een compositie van Charlie Parker, Diverse. En met een stevig intro stuurt Roy Haynes de band direct naar een hoger plan en weet iedereen dat er met 100% inzet gespeeld moet worden. Ook van Charlie Parker is het bekende ritmeschema. Zowel Kenny Garrett als Roy Hargrove zijn hier zeer goed op dreef met de niet aflatende ondersteuning van Haynes zelf. Vervolgens hoort u

de bekende song April in Paris, dat is een compositie van Vernon Duke, uitgevoerd in een losse medium groove. In de hoofdrol alt-saxofonist Kenny Garrett. Wederom van Charlie Parker, een swingend Moose de Mooch. Geweldige bassolo van Dave Holland en een enerverend duel tussen Kenny Garrett en Roy Hargrove.

0: Killer Joe.
1: In het programma House of Hard Bob luistert u naar het laatste deel van een tweedelige uitzending over de onlangs overleden Amerikaanse hard bob tenor saxofonist, componist en arrangeur Benny Golson. Beïnvloed door het spel van Don Byas en later John Coltrane, kregen in de jaren 50 bekendheid als saxofonist en muzikaal leider van Art Blakey's Jazz Messengers. In de jaren 60 schreef hij door toedoen van onder andere Quincy Jones veel muziek voor bekende filmseries. Hij keerde in de jaren 90 weer volledig terug in de jazz. 26 december 1962 maakte Golson een opname in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor het Argo-label. Het album werd uitgebracht onder de titel Free. In een kwartetbezetting met Tommy Flanagan piano, Ron Carter bass en Art Taylor drums. Als eerste hoort u een compositie van Will Davis getiteld Sak-cha-cha. Het stuk wordt voortdurend afgewisseld met een perfect gespeelde cha-cha-cha en een stevige swing door drummer Art Taylor. Golson speelt hier weer met een warme Don Byas Lucky Thompson sound. Noel Coward schreef Mad About the Boy, populair geworden door een uitvoering van Dinah Washington, hier uitgevoerd in een swingend medium tempo met een schitterend intro van Tommy Flanagan en een zeer geïnspireerde solo van Benny Golson. Just By Myself, geschreven door Benny Golson, die ook hier heel goed in vorm is in dit lastige schema met een bijzonder slot.

U luistert naar het programma House of Hard Bop, met opname van de onlangs overleden legendarische Amerikaanse tenorsaxofonist Benny Golson. Zijn compositie Blues March werd in die tijd een hit en dat droeg weer bij aan zijn internationale bekendheid en ook aan die van de Jazz Messengers. Na die periode, zo eind 1959, richtte hij samen met trompetist Art Farmer een succesvol sextet op. Ze hebben trouwens een stel heel goede platen afgeleverd. In 1962 kwam aan die groep een einde en stond Benny Golson met een kwartet op 26 december van dat jaar in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs. Hij maakte daar een opname voor Argo. Het album is uitgebracht onder de titel Free. Van dit album hoort u 3 stukken, met in de bezetting Golson, tenorsax, Tommy Flanagan, piano, Ron Carter, bas en Art Taylor, drums. Als eerste een compositie van Benny Golson getiteld Shades of Steen. Na een kort intro van Art Taylor volgt het thema en daarna een geweldige tenorsolo van Benny Golson, waarbij in de brug al een lichte invloed van John Coltrane valt te bespeuren. Vervolgens van Rodgers and Hart de bekende standaard My Romance. Hier dan eindelijk heel mooi als ballad uitgevoerd. Let vooral op de begeleiding van bassist Ron Carter. Tot slot van Julius Stein het in snel tempo gespeelde Just in Time. Wederom geweldige solo's van Golson, Flanagan en een paar muzikale viertjes met drummer Taylor. Benny Golson overleed op 21 september 2024. Hij werd 95 jaar.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van Benny Golson. Ze kwamen van de cd Meet the Jazz Dead, uitgebracht op MCA. En opname uit 1962, afkomstig van de cd Free, uitgebracht op het Mercury label. Erik Ineke stelde dit programma samen.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag deel 1 uit een serie van 2 over de onlangs overleden beroemde Amerikaanse hardbop tenorsaxofonist, componist en arrangeur Benny Galson. Galson werd op 25 januari 1929 in Philadelphia geboren. Hij begon op zijn 9e, maar toen hij naar een uitvoering van Lionel Hampton ging met Arnette Kopp op tenorsaxofoon, schakelde die op 14-jarige leeftijd over op de tenorsax. Hij speelde bij het Rhythm and Blues Orkest van Bull Moose Jackson, waarna nog vele verbintenissen zouden volgen bij onder meer de orkesten van Tad Dameron, Dizzy Gillespie en Earl Bostic. In die tijd componeerde hij al bekende stukken zoals Stablemates en Whisper Not. In 1958 werd hij de muzikale leider van Art Blakey's Jazz Messengers. Zijn stukken als Blues March, Along Came Betty, Are You Real and I Remember Clifford werden jazz standards. In 1959 begon hij samen met Art Farmer het bekende en befaamde Jazz Tet. Die jaren, die daarop volgden, kreeg hij door toedoen van Quincy Jones heel veel werk als componist en arrangeur in de filmstudio's. En dan heb ik het natuurlijk over Hollywood. In de jaren 90 keerde die weer volledig terug tot de jazz. In de uitzending van vandaag hoort u opnamen die zijn gemaakt op 17 november 1958. Dat was in Nola's Penthouse Studios in New York. De opnames zijn uitgebracht op het United Artists label en wel onder de titel Benny Galson and the Philadelphians. In de bezetting hoort u Galson op tenor, Lee Morgan trompet, Ray Bryant piano, Percy Heath bas en Philly Joe Jones op drums. Als eerste hoor je van Gigi Grice You're Not the Kind. Benny Galson valt meteen met de deur in huis. Ja, ik had even geen lucht. Benny Galson, ja? Benny Galson valt meteen met de deur in huis met een fantastische tenorsolo waarbij de invloed van Don Byas duidelijk hoorbaar is. Pianist Ray Bryant is de eerste solist met een geweldige solo in het volgende stuk, Blues on My Mind. Het is geschreven trouwens door Benny Galson. Drummer Philly Joe Jones zet met een zeer muzikaal intro de toon voor de bekende en zeker niet gemakkelijke compositie van Galson, Stablemates. Het stuk wordt hier uitgevoerd in een vrij hoog tempo, maar alle solisten gaan hier schijnbaar moeiteloos door deze listige vorm heen.

In dit programma House of Hardbop luistert u naar het derde en laatste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Beïnvloed door het spel van Dizzy Gillespie en Clifford Brown, nam hij al op 18-jarige leeftijd zijn debuutalbum op voor Blue Note. Hij is dit label jarenlang trouw gebleven en heeft ervoor vele opnamen onder eigen naam gemaakt. Op 14 juli 1967 maakte hij weer opname voor het Blue Note label in de Van Gelder Studio in New Jersey. Dit album kreeg de titel The Procrastinator en werd helaas pas in 1978 uitgebracht. Wat verbazingwekkend is met muziek van zo'n hoge kwaliteit. De groep had een absolute topbezetting en bestond uit Wayne Shorter, tenorsax, Bobby Hutcherson, vibrafoon, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, bas, Billy Higgins, drums en uiteraard Lee Morgan, trompet. Nog 3 stukken met als eerste een Lee Morgan-compositie getiteld Stop Start. Het is een uptempo swinger met alle solisten in topvorm. Luistert u vooral naar de stuwende begeleiding van de ritmesectie en de briljante viertjes van Billy Higgins. Vervolgens hoort u zeer sfeervolle bossa nova van Wayne Shorter, getiteld Rio. Bassist Ron Carter zet een intro neer zoals alleen hij dat kan en dan volgt een prachtig thema als een zeer relaxte impressie van deze stad, New Jersey. De pianosolo van Herbie Hancock is om in te lijsten. Tot slot volgt nog een stuk geschreven door Lee Morgan met de titel Soft Touch. Lee Morgan opent met een mooie evenwichtige solo gevolgd door Wayne Shorter, maar Bobby Hutcherson en Herbie Hancock stelen hier de show.

0: U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische Amerikaanse hardbop trompetist Lee Morgan. In zijn wat latere jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op zijn 32e verjaardag, 10 juli 1970, maakte hij voor Blue Note live opname in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Hermosa Beach in Los Angeles. Deze opnames zijn verschenen in 1971 onder de titel Lee Morgan Live at the Lighthouse. Het was het laatste album dat tijdens zijn leven is uitgebracht. In de bezetting hoort u Morgan, Benny Maupin op tenorsax, Harold Mayburn, piano, Jimmy Merritt, bas en Mickey Roker, drums. U hoort een compositie van Harold Mayburn getiteld The Beehive. Voorafgaand aan dit stuk hoort u de aankondiging door Lee Morgan. Het stuk wordt gespeeld in uptempo en de energie spat er direct vanaf de eerste noot af. Benny Maupin, Lee Morgan en Harold Mayburn spelen als duivels en Mickey Roker laat hier duidelijk horen wat een fantastische drummer hij was. Met deze formatie is Lee Morgan een stap verder gegaan richting een meer modale aanpak. Helaas overleed hij een jaar later, 19 februari 1972, door een pistoolschot van zijn vrouw tijdens een optreden in Slugs in New York. Hij was 33.
1: Good evening, ladies and gentlemen. For those of you who might have just come in, the reason for all these microphones is that we're recording live for Blue Note Records. The members of the band on piano, Harold Mayburn, on the tenor saxophone, Benny Maupin, on the drums, Mickey Roker, and at the bass, Jimmy Merritt. My name is Lee Morgan. So now while the man is getting the balance and everything together, we would like to start by doing a tune composed by Harold Mayburn. This one is entitled The Beehive.

In House of Hardbop bij Concertcentra en World of Jazz heeft u geluisterd naar opname uit 1967 van Lee Morgan, afkomstig van de cd The Procrastinator, uitgebracht op Blue Note, en opname uit 1970, afkomstig van de Blue Note cd Lee Morgan Live at the Lighthouse. Samenstelling Erik Ineke.

Dit is voor Concertzender en World of Jazz het programma House of Hardbop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over de beroemde Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Lee Morgan werd geboren in Philadelphia op 10 juli 1938. Nou, als kind te zijn begonnen op vibrafoon, stapte hij op 14-jarige leeftijd over op trompet. Hij raakte geïnspireerd door het spel van Clifford Brown, van wie hij nog een aantal lessen kreeg vlak voor diens voortijdige overlijden. Hij maakte naam onder andere bij de big band van Dizzy Gillespie en Art Blakey's Jazz Messengers. In deze en komende uitzendingen hoort u een selectie van de opname onder eigen naam. Op 18-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut op het Blue Note label en maakte sindsdien vele opnamen met verschillende bezettingen voor dit befaamde label. Op 28 april 1960 stond Lee Morgan in een van de vele Van Gelder studio's in Englewood Cliffs in New Jersey voor opname voor Blue Note. De opname verscheen op het album Lee Way. Twee stukken hiervan heeft u al kunnen beluisteren in de vorige uitzending. De overige twee stukken krijgt u nu te horen met in de bezetting Morgan, trompet, Jackie McLean, alt sax, Bobby Timmons, piano, Paul Chambers, bas en de altijd swingende Art Blakey achter de drums. Als eerste hoort u van Lee Morgan de blues The Lion and the Wolf. Opgedragen aan de producer Alfred Lyon en diens compagnon fotograaf Francis Wolf. Zowel Jackie McLean als Lee Morgan overtuigen in hun solo's met hun sterke blues feeling. Dat geldt ook voor Bobby Timmons en Paul Chambers. Art Blakey laat ook horen hoe je een drumsolo kunt opbouwen. Het laatste stuk van dit album is een compositie geschreven door Calvin Massey en heet Nakatini Suite. Hij schreef het stuk in 1948 en droeg het op aan de toenmalige columniste van de Pittsburgh Courier, die altijd positief over hem schreef. En het is Art Blakey die hier de show steelt.

In het programma House of Hardbop luistert u naar het eerste deel van een driedelige uitzending over de Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. Als 18-jarige stond hij op 5 november in de Van Gelder Studio in Hackensack, New York. Hij maakte daar een opname met het quintet van tenorsaxofonist Hank Mobley. Ik vertelde u al eerder, deze opname werd uitgebracht op Savoy onder de titel Introducing Lee Morgan. U hoort hiervan een ballad medley. De begeleiders zijn dezelfde als ik u al eerder meldde. Van Sigmund Rumberg en Oscar Hammerstein, de standaard Softly as in a Morning Sunrise. Begeleid door Hank Jones en Art Taylor, is dit een mooie feature voor de helaas te jong overleden bassist Doc Watkins. Direct daarna volgt Lee Morgan met een gloedvolle vertolking van Gordon Jenkins en Johnny Mercer's P.S. I Love You. Meesterpianist Hank Jones speelt vervolgens een parelende uitvoering van de ballad Easy Living van Lee Robin en Ralph Ranger. Tenorsaxofonist Hank Mobley hoort u in een prachtige vertolking van het zeer toepasselijke That's All van Alan Brandt en Bob Hames.

U luistert naar het programma House of Hardbop. U hoort opname van de legendarische Amerikaanse hardbop-trompetist Lee Morgan. In zijn jonge jaren is de invloed van Clifford Brown echt nog wel hoorbaar. Maar Lee Morgan's spel is dirty en heel bluesy. Hij had als mens ook niet het gemakkelijkste karakter. Op 28 april 1960 maakt die opname in de Van Gelder studio in Englewood Cliffs in New Jersey. Hij deed dat voor Blue Note. Dit album werd uitgebracht onder de titel Leeway. De bezetting bestaat uit pure hardboppers, met naast Morgan op trompet, Jeb Jackie McLean op altsax, Bobby Timmons piano, Paul Chambers bass en Art Blakey drums. Als eerste een stuk geschreven door Cal Massey, getiteld These Are Soulful Days. Paul Chambers is de eerste solist, gevolgd door Bobby Timmons en Jackie McLean. Hij volgt met een vette solo en dan komt Lee Morgan met een fantastische trompetsolo. Ja, met recht Soulful Days. Tot slot hoort u een blues van Jackie McLean, getiteld Midtown Blues. Na het thema volgt een genadeloze solo van Morgan. Maar dan volgt Jackie McLean en die pakt ook nog even uit met een timing en frasering die heel erg sterk aan Dexter Gordon doet denken. Ook Bobby Timmons speelt een uitstekende solo en ook bassist Paul Chambers overtreft zichzelf met schitterende solo's. Art Blakey doet niets als solist, maar swingt wel iedereen de deur uit.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1956 van Lee Morgan. Ze komen van de cd Introducing Lee Morgan, uitgebracht op Savoy. En naar opname uit 1960, ook natuurlijk weer van Lee Morgan. En die komen van de cd Leeway, uitgebracht op Blue Note. Dit uur werd voor de concertzender en World of Jazz samengesteld door Erik Ineke.

Dit is het programma House of Hardbop op de concertzender en World of Jazz. Vandaag het tweede en laatste deel van de opname van het quintet dat vibrafonist Bobby Hutcherson leidde. Hij deed dat samen met tenorsaxofonist Harold Land. Deze formatie ontstond in 1967 toen Hutcherson zich vanuit New York vestigde aan de westkust en daar Harold Land ontmoette. Hutcherson was in die tijd een jonge reizende ster en een vernieuwer op vibrafoon. Harold Land was wat ouder en had al een gevestigde naam als tenorsaxofonist. Zijn manier van spelen was beïnvloed door het spel van John Coltrane. Daarmee sloot hij weer perfect aan bij het geavanceerde spel van Hutcherson. Op 11 augustus 1969 maakte de groep opname in de befaamde Van Gelder Studio in New Jersey. Deze opname bleven tot 1980 op de plank liggen. Ze werden toen uitgebracht onder de titel Medina en dat gebeurde op Blue Note. U hoort drie stukken met in de bezetting Hutcherson op vibrafoon, Land op tenorsax en fluit, Stanley Cowell piano, Reggie Johnson bas en Joe Chambers drums. Het eerste stuk is een compositie van Stanley Cowell met de titel Oriental. De titel spreekt voor zich en u hoort naast Hutcherson ook Land soleren op fluit en bassist Reggie Johnson. Daarna het titelstuk getiteld Medina en dat is een compositie van drummer Joe Chambers. Geschreven in 12/8 en na het complexe thema volgen er zeer geïnspireerde solo's van Land, Hutcherson en Cowell. Ook het fantastische drumspel van Chambers mag niet ongenoemd blijven. Het laatste stuk in deze bezetting is wederom een compositie van Joe Chambers met de titel Angano. Het heeft een samba-feeling en de dampende ritmesectie geeft de beide co-leiders een enorme boost.